0: Ik
1: denk dat
0: ik mijn gesprek heb toch niet gedaan.
1: Connect new, a tar new.